Presenta a Roberto Carlos, quiero casarme contigo, tutto, no? Vossa, allent eixa ti rupicos pa dia di data, no? Nossa, ti rupicos bonita pa oferecebo. Un tiki minó toca di dia di data, ave, porta amanhã mi te vinco algo pa dia di data. Dus, vossa, uno, dos cantica nei, ya no se llegando cerca, no? Dus, anche ta dia 21, ongefer, e San Juan ta dia 24. Dus is het in luni juni en te hoop ik als die in voetbal aan dame goed te komen dus het papa aan te druk bezig. En man aan te bijeriba bijabouw, bijeriba bijabouw. Biertjes dan. Oké, dus met de man een saludo pa tour. Ik korda ku botin Flora Market dame goed in munita kost pa papa su jardin. Si papa te gusta trade in jardin manier ek kruis. Ja, we zijn onder babai. Na Flora Market. Ok, legami bai con una canzone na Papiamento, esa quita Umberto Nivi, esa quita Pascu Amor. Es una bonita canzone, sicuro, sicuro, di Umberto Nivi. In maniera che ti avvisa, no? Dus no mette in vita di ningun genere, no? Pa sopra a noci, non ta ha si buon sicuro. Escuché.